en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het...
0: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest

0: Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

go.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen, aldus Jurie Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. De gemeenteraad heeft het contract tot 2055 verlengd. De politie heeft een 36-jarige man uit Vierlingsbeek aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een explosie bij een bruidswinkel in Boksmeer begin april. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de voorgevel van het pand werd besmeurd met ontlasting. De man wordt verhoord op het politiebureau. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.

good to me. And I really don't see why it's so hard to be

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: de nieuwe single Zoo van Shakira keert ze terug als gazelle. Net als in de eerste film Zootopia, waar ze Try Everything zong.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Davri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Davritechniek.nl.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 9:30 en duurt tot 9:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
2: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen. Aldus Jurie Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen, benadrukt hij. De politie heeft dinsdagochtend een 36-jarige man uit Vierlingsbeek aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een bruidswinkel in Boksmeer begin april. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de voorgevel van het pand het besmeurd met ontlasting. De man wordt verhoord op het politiebureau. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat de uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: het AZ7 toekomst eruit? Volgens het COA is dit een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
1: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Grave of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer als bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voorsorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè? We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwoningen. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AZC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AZC in Grave ook een beetje het AZC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daar hebben we noodopvang nodig. Al onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend. Niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving. Die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken. Zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft ook mogelijkheden om te investeren in voorzieningen, zoals in dit geval een school, maar ook in een recreatieruimte, in zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu, omdat de doorstroom vanuit onze co-locaties beter verloopt dan nu. Hè? Want mensen blijven nu veel te lang bij het co en daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen en dat er op al onze locaties, ook hier in Grave, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.

0: was oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gifbestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brandweer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bettan was de leus Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast het conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kust.

0: zoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het doopsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen-Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 7:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen. Aldus Jurie Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen, benadrukt hij. De politie heeft dinsdagochtend een 36-jarige man uit Vierlingsbeek aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een bruidswinkel in Boksmeer begin april. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de voorgever van het pand het besmeurd met ontlasting. De man wordt verhoord op het politiebureau. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat de uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je 10 minuten in de file op de A58... van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. En op de A58 van Breda naar Tilburg heb je bij knooppunt Sint-Annabos 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1155.

0: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen. Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtrends, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Young Gun Silver Fox bracht recent het live album Live from the Troubadour en Paradiso uit. Rolling Back is de nieuwe single van dat album. De live versie dus. Bij Omroep Land van Kuik draaien we de studio.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan veel dagelijkse files die een paar minuten vertraging opleveren. Een uitschieter is de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot is een rijstrook dicht en de vertraging loopt op tot 50 minuten. Er staat file vanaf knooppunt De Baars. En op de A76 van Aken naar Geleen staat file bij Spouwbeek. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame? Drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag

0: Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin gaat over een eenzijdige relatie. Je hebt alles gegeven, maar de andere niet. Nu wens je succes en bewaar je liefde voor iemand die het wel verdient.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026, verandert Sambeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sambeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sambeek. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graaf.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen. Aldus Jury Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen, benadrukt hij. De politie heeft dinsdagochtend een 36-jarige man uit Vierlingsbeek aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een bruidswinkel in Boksmeer begin april. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de voorgever van het pand werd besmeurd met ontlasting. De man wordt verhoord op het politiebureau. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat de uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een kwartier vast en de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook nog druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Verder staan er een paar kortere files in het zuiden van het land die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

gebruik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2100.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids verrijken wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen, maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van het Rijkenwoord zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die ook aan de muur ringen, met die draaischijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal net je kaartje bij staan wat vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenwoord komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: Ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
1: Ik meen dat ik er zelf niet kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is er al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus het is lang al geleden.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje op zo'n we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar twee etalages in en die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de twee maanden, dus een beetje aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, dat is iemand anders dan onze club, zeg maar, en die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Er liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van het vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files in het zuiden van het land zijn opgelost. Op de A2 heb je nog ruim 5 minuten oponthoud van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstel. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file tussen Moergestel en Best. En je hebt ook nog 10 minuten oponthoud op de N276 van Brunsum naar Maasbracht. Daar staat file tussen Brunsum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
8: Noord-Holland van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementenlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 19:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven. De Ahmed Yesevi Moskee in Kuik organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei weer een groot cultureel festijn en open dag. Iedereen uit Kuik en de regio is welkom aan de Galberg 6 in Kuik om kennis te maken met verschillende culturen, tradities en gerechten. Het evenement stond eerder bekend als de Kermis en draait om ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. Op zaterdag duren de activiteiten van 11 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds en op zondag van 11 uur tot 7 uur. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, eten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de moskee. De organisatie hoopt opnieuw op veel bezoekers tijdens dit kleurrijke weekend aan de Galberg 6 in Kuik.

0: op Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de Internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. Tijdens de rondleiding worden persoonlijke verhalen van de 281 begraven militairen gedeeld. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot senioren- of huurwoningen, afhankelijk van de behoefte. De huidige bezetting van opvanglocaties is hoog, met een landelijke bezetting van 104%. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden.

0: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door de Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Kruidstoegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strikken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja, goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen, omdat wij 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtuins, bij de Aldi. Want die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Bruno Mars komt met On My Soul, een warme en romantische ballad, vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
6: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
5: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website. Omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuw-Kuik. Je moet daar rekening houden met zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet. En weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt. En jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
14: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
16: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
17: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ik ben niet meer bang van Hanna May en Bluff draait om vertrouwen, veiligheid en geborgenheid. Iemand die je even uit de chaos van de dag haalt. De samenwerking tussen Bluff en Hanna May ontstond tijdens een schrijfsessie met Peter Slaan.

0: Roeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziekactiviteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. Tijdens de rondleiding worden persoonlijke verhalen van de 281 begraven militairen gedeeld. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot senioren- of huurwoningen, afhankelijk van de behoefte. De huidige bezetting van opvanglocaties is hoog, met een landelijke bezetting van 104%. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tijdens een bui koelt het nog verder af.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je bijna een half uur vast op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Heemkundevereniging Rikkevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus we zijn met oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf een aantal lijstje dat we nog met de telefoon verrijken wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Rijkenvoort zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben die vroeger aan de muur hingen. Met die draaischijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal net je kaartje bij staan waar het vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenvoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: Ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
1: Ik meen dat ik er zelf niet kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is er al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren, dus zo lang is het al leeg.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje op zo'n... we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar 2 etalages in en die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de 2 maanden, dus een beetje ligt er met je aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht is, dat is iemand anders van onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van nou, hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene die, waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Er liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu weer een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.
2: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en User E. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. Betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen, omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je een kwartier in de file op de A2... van Eindhoven naar Maastricht bij Gratum. Ze zijn er aan het bergen, er staat een pechgeval. Op de A58 ook, van Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. Dat kost je 5 minuten extra. En door een politieactie op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur in de file tussen Waalwijk en Vlijmen. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 9:30 en duurt tot 9:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd, ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen, aldus Julie Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. De gemeenteraad heeft de contractverlenging tot 2055 goedgekeurd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je 20 minuten in de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Gratum. Ze zijn daar aan het bergen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch heb je 40 minuten oponthoud tussen Waalwijk en Vlijmen door een incident bij de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: het AZC van de toekomst eruit? Volgens het COA is dit een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
1: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Gaven of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voorsorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè? We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwoningen. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Hè? Dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AZC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AZC in Gaven ook een beetje het AZC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daar hebben we noodopvang nodig. Alle onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend, niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving, die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken, zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft ook mogelijkheden om te investeren in voorzieningen, zoals in dit geval een school, maar ook in recreatieruimte, in zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu, omdat de doorstroom vanuit onze co-locaties beter verloopt dan nu. Hè? Want mensen blijven nu veel te lang bij het co en daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen en dat er op al onze locaties, ook hier in Gaven, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.
2: Dichter bij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuiderwijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 7 kilometer tussen knooppunt het Vonderen en afrit Born met 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Door 12 kilometer file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. A59 Zonzeel-Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Nieuw-Kuik. Daardoor 8 kilometer file en een half uur vertraging. De N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch, want bij Kromvoort staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
3: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
11: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen-Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maasstraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent en kindermiddag de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 7:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maasstraat 20 in Graven.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
2: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen. Aldus Julie Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. De gemeenteraad heeft de contractverlenging tot 2055 goedgekeurd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Onder meer op de A59 naar Den Bosch. Door een politieactie bij Nieuwkuik heb je daar een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 16:30 vanmiddag. Op de A27 staat het vast. Van Breda naar Gorkum tussen Hank en industrieterrein Avelingen. De vertraging is daar 20 minuten. Van Utrecht naar het zuiden heb je ook 10 minuten oponthoud op de A27 bij Werkendam. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven is het druk tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

touch. My lips can touch here.

0: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen. Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergfans, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Still Champagne is de nieuwe single van Davina Michel. Een emotioneel, maar tegelijk licht en hoopvol popnummer over leven vieren terwijl afscheid dicht.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Wux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Ook richting Duitsland kan vertraging ontstaan, onder meer door werkzaamheden op de A12. In België, Frankrijk en Duitsland is het ook druk op de wegen. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig. Zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de wegen, ook in het zuiden van het land, al 100 kilometer bij elkaar. De files met de meeste vertraging die staan op de A2 Maastricht-Eindhoven, kwartiertje bij Alfred Budel, A59 Zonzeel-Den Bosch. De weg is in beide richtingen de linkerrijstrook dicht, omdat de politie het zoekt in de middenberm. Richting Den Bosch is de vertraging 10 minuten. De andere kant op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel is de vertraging bij Nieuwkuik 10 minuten. Aan de N2 Maastricht-Eindhoven bij Eindhoven Centrum een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N273 Maaseik-Venlo bij Gratum 3 kilometer file met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloer power. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026, verandert Sambeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sambeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sambeek. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Tom Petterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompettenstraat 2 in Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd, ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen. Aldus Juli Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. De gemeenteraad heeft de contractverlenging tot 2055 goedgekeurd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelp en Oder en Budel. De A2 verderop richting Eindhoven voor het knooppunt Batendorp 10 minuten vertraging. De A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je echt 10 minuten langer over. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Nieuwkuik, 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En de andere kant op tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik doe je er 10 minuten langer over. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. De politie is daar bezig met een onderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids van Rijkenwoord uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen, maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Rijkenwoord zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die ook aan de muur ringen. Met die drie schijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal netje kaartje bij staan waar het vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenwoord komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenwoord.
1: Ik meen dat ik er zelf me kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, is maar de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is er al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus zo lang is het al leeg.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje op zo'n... we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar twee etalages in. En die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de twee maanden. Dus een beetje lekker met je aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders van onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu weer een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Budel staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. Een 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Hier is ook de rechterrijstrook afgesloten. A59 Zierikzee-Den Bosch in beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht vanwege een politieonderzoek. Richting Den Bosch heb je 25 minuten vertraging. De andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda. Op zaterdagmiddag 23 mei 2026 organiseert BIS Centrum Gennep het evenement Feesten bij de Groene Gracht op het Jan Lindersplein in Gennep. Van 1 uur tot 5 uur 's middags zijn jong en oud welkom voor een gezellige middag vol activiteiten, muziek en entertainment. De toegang is helemaal gratis en bezoekers kunnen rekenen op allerlei verrassingen en attracties. Het evenement moet zorgen voor extra levendigheid in het centrum van Gennep en biedt een leuke middag voor het hele gezin. Het feest wordt georganiseerd vanuit Markt 1 in Gennep. In Sint-Antonis vindt op zondagmorgen 24 mei 2026 weer het koffieconcert op de Brink plaats. Tussen 10 uur en 12:30 zorgen verschillende bands, orkesten en artiesten voor live muziek op de kiosk aan de Brink 1 in Sint-Antonis. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen zondagochtend met muziek in de open lucht op Brabants mooiste Brink. Naast de optredens is er koffie met fly en slagroom verkrijgbaar voor €5. Daarbij krijgt iedere bezoeker gratis een tweede kopje koffie aangeboden. De organisatie hoopt opnieuw op veel publiek voor deze gezellige ochtend aan de Brink 1 in Sint-Antonis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne "Blijf jouw bedrijf draaien in een noodsituatie" gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties, zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is er veel verkeer onderweg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het lange hemelvaartweekend. De meeste oponthoud onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De vertraging is 3 kwartier. De A2 van Utrecht naar het zuiden richting Den Bosch. Voorstad Bommel bijna een uur extra reistijd. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda, ter hoogte van de Moerdijkbrug. Hier is de rechterreis ook dicht, de vertraging een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam rijdt het verkeer langzaam over 11 kilometer. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: AZ7 Toekomst eruit? Volgens het COA is dit een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
1: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Gaven of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voor sorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè? We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwoningen. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Hè? Dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AC in Gaven ook een beetje het AC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daar hebben we noodopvang nodig. Alle onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend, niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving, die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken, zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft ook mogelijkheden om te investeren in voorzieningen, zoals in dit geval een school. Maar ook in recreatieruimte, in zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu, omdat de doorstroom vanuit onze co-locaties beter verloopt dan nu. Hè? Want mensen blijven nu veel te lang bij het co en daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen en dat er op al onze locaties, ook hier in Gaven, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Met het zuiden van het land heb je een uur vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. 3 kwartier vertraging en staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de Heinenoordtunnel staat het stil over 4 kilometer. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven 20 minuten extra tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
13: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
14: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

Op zich niet eens een onaardige plaat, hè, van deze Tino Martin. Je hebt geluisterd naar één dag. Ja, toch een beetje met een boyband vibe. Laten we het daarop houden. Het was een plaatje wat vorig jaar al uitkwam. En je hoorde hem nu in Afslag LVC. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van dit radiofeuilleton, wat je elke werkdag kunt beluisteren hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur. Mijn naam is Jan Thebe en ik neem je mee van je werk terug naar huis. Of misschien wel de andere kant uit. Hè. Er zijn ook mensen die vanavond misschien nog moeten werken. Of vannacht of zo. Het ligt er een beetje aan. Als je in de beveiliging zit of zo. Hè, of in de zorg of zo. Dan kan dat allemaal zomaar gebeuren natuurlijk. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou, we hebben genoeg te doen. Want we gaan naar het streeknieuws. We gaan naar de beurs rond 6:10. Want er wordt natuurlijk volop gehandeld ook gewoon vandaag. Morgen zelfs ook gedeeltelijk op Hemelvaartsdag. Ja, dat wel. En wat gaan we verder nog doen? We hebben nog... de agenda, die hebben natuurlijk nog het verkeer. En ja, voor de rest moet ik zeggen, weerbericht ook. Nou, wat betreft het weerbericht, ik vind het koud vandaag. Ik loop met koude handen rond de hele dag. Ik heb weer een trui aan met lange mouwen. Het lijkt wel herfst zo, de afgelopen dagen. Van het weekend was het nog wel goed. Toen was het nog hartstikke lekker weer om bijvoorbeeld je koeien de wei in te laten voor het eerst in dit seizoen. En dat gebeurde onder andere in Sint-Antonis. En daarover heb

0: Zeg. Nou. Ja, het zijn toch twee grootheden uit de muziek, mensen. Je hebt geluisterd naar Paul McCartney en Michael Jackson en CCC hier in Afslag LVC. En daarmee komen we eventjes toe aan de verkeerssituatie. Daar moeten we ook eventjes naar gaan kijken, want het begint al wat drukker te worden op de wegen rondom het land verkuikt. Dus laten we gauw even kijken. Op de A12, daar heb je bijvoorbeeld een kilometer stilstaand verkeer. Die is wel weer gebruikelijk, hè, tussen afrit Beken en de grensovergang met Duitsland. En dan op de A50 heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 4 kilometer ook nog langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan komen we op de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Rosmalen Oost en knooppunt Hintham. En tot slot de A73. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: Ja, wat moeten we ervan zeggen? This Mortal Coil and You and Your Sister. Uit 1991 en uit de categorie Wake Me Up When It Is All Over. Nou goed, hey, zometeen meer muziek. We gaan eerst even naar de agenda van het Land van Kuik. Die hebben we ook nog.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026... verandert Sambeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sambeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sambeek. Op maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 9:30 en duurt tot 9:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Maar je hebt geluisterd naar Eén Nacht Alleen. En daar hadden we natuurlijk de agenda van het Land van Kuik. Zometeen zijn we alweer toegekomen aan het streeknieuws van 4:30. En dan nemen we ook even het weer en de verkeerssituatie met je door. Maar eerst even een beetje rust op je radio met Robbie Williams en Eternity.

0: Ja, is wel mooi hoor. Robbie Williams en Eternity. En als jij nog wakker bent, dan gaan we dadelijk verder met de show. En dat doen we dan met de Nederlandse opvolger van het nummer Swing the Mood van Jive Bunny en de Master Mixers. Die draaide ik vorige week volgens mij een keertje al. En toen zei ik, er is ook een Nederlandse versie van gekomen daarna. En die was van Hans Versnel en de Meester Mixers. En dat heet Kom op dan met z'n allen, lekker swingen met die hap. Dat zometeen, eerst het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijf jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties, zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden.
0: Dan nog het verkeer in de regio. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewellbrug en afrit Sint-Oederode. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Knooppunt Valburg en Knooppunt Ewijk. Dan de A73. Daar heb ik nog twee meldingen. Namelijk 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Horst en afrit Grubbevorst en 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik en ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

gewoon kunnen op je radio moet kunnen natuurlijk, hè. Je hebt geluisterd naar Kom op dan met z'n allen lekker swingen met Jap. Dit was Hans Versnel en de Meester Mixers. En dat was natuurlijk het Nederlandse antwoord op Jive Bunny en de Master Mixers met platen als Swing the Mood, die ik recent al een keertje draaide. Ja, dit soort flauwekul komt af en toe ook voorbij hier in Afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur doen we dit nog. Straks een leuke mashup trouwens in de 2e uur. Die wou ik ook nog voor je gaan draaien. Dat is misschien wel leuk, als ik het niet vergeet. Want ja, tenslotte is radio tegenwoordig ook voor wat oudere luisteraars gemiddeld genomen, hè. Dat blijkt ook uit de diverse mediaonderzoeken. De mensen die de radio maken, die worden ook allemaal wat ouder. Dus het kan zijn dat dingen zomaar vergeten worden natuurlijk, hè. Wat we dit uur sowieso ook nog voor je hebben, dat is natuurlijk eventjes een kleine bijdrage over het de wei inlaten van meer dan 320 koeien in Sint-Antonis. Dat is natuurlijk een leuke, vrolijke gebeurtenis. Dat was afgelopen weekend, vond dat plaats. En daar waren we bij gelukkig, dus daar gaan we zo even wat over laten horen. En we hebben nog heel veel goede muziek. En we hebben ook nog Songfestival muziek. Heb je gisteren al de eerste halve finales gezien? Daar zat ik Italië in. En nou ja, op zich, een popliedje was wel aardig. Maar ja, of dat het een heel groot doorslaand succes gaat worden, ik weet het niet. Ik ga het wel voor je draaien. Hier is uit Italië op het Eurovisie Songfestival Sal da Vinci en Per Sempre Si.

0: Stop Believing van Journey op je radio. En zometeen gaan we verder met de Culture Club en Karma Chameleon. Maar eerst gaan we eventjes kijken naar de verkeerssituatie in en om het land van Kuik. Vooral eromheen trouwens. Op de A12 bijvoorbeeld heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Zo was het inderdaad. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. Daar staan ze ook lekker stil. Ze staan ook stil, 7 kilometer lang zelfs, tussen knooppunt Grijshoord en de Rijnbrug. Daar staat het ook allemaal lekker stil. Ja, het is wat regenachtig weer en dan krijg je dat. 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer verder tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Oftewel de A50, daar moet je op dit moment even niet zijn. Dan pakken we de A59 nog even erbij. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen, even kijken, de goede pakken, afrit Oosterhout. En afrit Terheide, een beetje uit de regio zie ik nou. Een beetje aan de late kant. Ik zal hem er voortaan uithalen. Verder op de ring Sertogenbosch, ook de A59. De verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch. Daar staat het stil over 1 kilometer. Dan pakken we nog de A73. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Kuik. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Horst en knooppunt Zaderheiken. En nog 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Club en Karma Chameleon, nog steeds een hele grote hit. En natuurlijk, je hoort hem regelmatig overal voorbij komen. Deze Boy George trouwens, die schreef ook nog mee aan de Songfestival inzending van San Marino. Dat dan ook nog. Nou, dan pakken we er even een vrolijk muziekje bij. Gaan we even een beetje dansen, hè? Want we zijn blij, mensen. En weet je wie er ook blij waren? Onze koeien in het land van Kuiken. Want die mochten weer naar buiten. Luister. Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er echt uit de koe, hè?
1: Ja, dan moeten we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. Dus we kunnen, ja, en het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuiven muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk, ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. Koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuiken, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuiken. Dat is naast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasiekhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuiken. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar het voedsel vanaf komt. En dat met z'n allen enthousiast zijn over de agrarische sector aan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het met mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we eigenlijk heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten. Ja, en dat is natuurlijk zeker een goed verhaal, hè? Ja, koeien zijn helemaal prima. Ik ben er dol op. Ik vind ze leuk. Goed, wat gaan we doen? Zometeen veel meer nog in Afslag LVC. Dat doen we in het tweede uur. Want we gaan zometeen eerst eventjes naar de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En tot die tijd kunnen we even luisteren naar Shaka Tak en Watching You. Wat mij betreft tot aan de andere kant van 5.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en op de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er een half uur langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A27 Utrecht-Breda, 40 minuten extra. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam is het aansluit over 21 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp, 25 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel 10 minuten vertraging door een pechgeval. Dan de A73 vanuit Nijmegen in de richting van Venlo tussen Beuningen en Kuik, 11 kilometer. Onthoud, is ruim een half uur. De N69 vanuit Veldhoven naar het Belgische Neerpelt tussen Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ik kan me nog herinneren dat hij in de hitlijsten stond. Deze Shaken Stevens met This Old House. Als klein jochie vond ik dat wel geweldig. Want er zat namelijk ook een videoclipje bij waarbij allerlei gebouwen werden opgeblazen. En weet je wel, met springstof en zo. Weet je wel, huizen en gebouwen die in elkaar tieven. Hartstikke leuk allemaal. Nou, daarmee zijn we aangekomen in het tweede uur van Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij de episode van dit radiofeuilleton. Op elke werkdag te beluisteren natuurlijk hier bij Omroep Land van Kuiken. Wat gaan we dit uur nog doen? Nou, we hebben de agenda voor je nog. We kijken nog even naar het streeknieuws. We hebben het weer en het verkeer. En voor de rest, ja, hebben we nog de beurs. Daar gaan we ook nog eventjes naar kijken. Rond 5:50 als in Amsterdam in ieder geval de tent gesloten is. En in Engeland ook. Dan nemen we eventjes de standen met je door. Dat zometeen dus.

When You're Gonna Give It Up To Me, zo heet deze plaat. En ja, die is hartstikke nieuw. Ook weer eens een keer een leuke nieuwe plaat die ja, ook gewoon langer dan 3 minuten duurt. Dat maak je ook niet meer elke dag mee natuurlijk. Maar goed, we gaan eventjes kijken naar de situatie op de wegen rondom het land van Kuik. Op dit moment op de A12 heb je nog een kilometer stilstaand verkeer tussen de grensovergang met Duitsland en afrit Beek. Of eigenlijk de andere richting uit, hè. Vanuit afrit Beek richting Duitsland, daar gebeurt het. Want daar zijn ze nog een beetje aan het controleren natuurlijk. Nederland vindt dat onzin, maar die Duitsers die hebben zoiets van nee, dat gaan we gewoon doen. Kein Schweinerei. En ondertussen hebben ze toch al meer dan 50.000 mensen het land ja, eigenlijk aangehouden die niks in het land te zoeken hebben, formeel gesproken. Goed, de A50. Daar heb je nog 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 9 kilometer langzaam rijden

0: stilstaand verkeer zelfs tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. Daar schiet het dus niet hard op. Dan de A73. Daar heb je inmiddels 9 kilometer stilstaand verkeer, jawel, tussen Nijmegen en de Maasbrug. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

hoorde hier een afslag Elf WC. Zometeen nog leuke muziek onderweg van R.E.M. zag ik voorbij komen. En ook, even kijken, Gazebo met Alain Chopin. We gaan ook nog naar de agenda kijken van het Land van Kuik. Maar eerst nog eventjes naar Colby Keilat. En je kan gaan luisteren naar The Little.

0: naar Gazebo en Alaïk Chopin. Ik ook trouwens. Mooie muziek hoor. Mooie pianoconcerten maakte die man inderdaad. Goed, maar we gaan eerst eventjes naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
3: Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: deze muziek van Gazebo met die piano op erin. Je hebt geluisterd naar I Like Chopin. En wat ook fijn is, is dat we nu gaan luisteren naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijf jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties, zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroep-lvc.nl.
3: Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.
0: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A12 trap je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Ewijk en de Maasbrug. Ook heb je nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Raven Stijn en afrit Os-Oost. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen-Oost. En de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. Daar heb je ook last van stilstaand verkeer. Dan de A73. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Malden. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Ewijk en Nijmegen. En tot slot 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Gubbevorst en knooppunt Zaderheiken.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Pump and Hound.
1: Oh, lekker.
0: Maar dat kan je eigenlijk niet meer maken natuurlijk. Ja, goed, dat soort dingen allemaal. Een beetje een vrijdaggevoel vandaag al. Nou ja, morgen is het wel hemelvaartsdag. Dan is er wel een afslag LVC. Maar vrijdag ben ik er zelf niet. Want dan heb ik een hele leuke activiteit. En dat heeft iets te maken met een aantal artiesten uit Italië. Dus dat is altijd wel heel gaaf natuurlijk. Dus ik weet nog niet of dat die vrijdag wordt overgenomen door Roger van Bracht. Of dat die wellicht non-stop gaat uitgevoerd worden. Daar komen we zelf achter. Straks Martika met Toy Soldiers. Nu eerst R.E.M. en Drive. Dat moet je doen als je naar huis wilt. Ja.

0: blijft hij mooi uit deze. Martika met Toy Soldiers hier in afslag LVC. En daarmee zijn we al maar toegekomen aan toch wel de verkeersinformatie. De laatste ronde in deze episode van het geheel. Hè. We kijken even op de A12 nog een keertje. Daar heb je nog een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 staat het stil over 8 kilometer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Daar kan je lekker stilstaan. 8 kilometer ook langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. Dan de A73. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Wijchen. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 4 kilometer nog, ook op die A73. Langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps. En tot slot 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En dat waren ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: daar gewoon het beste blijven staan, hè. Down to earth, gewoon lekker dicht bij de grond, zeg maar. Curiosity Killed the Cat hoorde hier een afslag LVC, lieve mensen. Wat is dat een fijne plaat om die weer eens een keertje terug te horen. Zometeen gaan we wat leuks doen, maar daar vertel ik je zometeen even meer over. Het is namelijk een mashup voor je draaien van Alex Evans, Future Records. Daar gaan we zo even mee verder. Maar we gaan eerst eventjes op, lieve vrienden, naar de financiële informatie. Want daar zijn we ook alweer aan toegekomen omstreeks dit tijdstip in de show. Precies, dat dus. Goed, even kijken. We hebben... daar moet ik een goede pagina voor hebben, dat zou helpen. Goh, ja. Ik had hem net wel. Even zoeken. 80 tabs open, dan krijg je dat, hè. Goed. Ja, we zijn er. Goed, de AEX die sloot vandaag op 1008,5 punten. En we vertrokken gisteren van 999,4. Net onder de 1000, weet je nog. Dat betekent 0,9% in de plus, dus dat is lekker. In Engeland hebben we de FTSE 100. En die sloot op 10.325 punten. En dat is 0,6% in de plus, dus dat is ook goed. Dan kijken we naar Amerika, daar gaat het op zich ook wel aardig. De verliezen van gisteren worden toch een klein beetje ingehaald wel... De S&P 500 staat op dit moment op 7422,5 punt. Dat is 0,3% in de plus. En de Nasdaq staat op 26.313 punten. En dat is 0,9% in de plus. Dan kijken we naar de edelmetalen. Goud, die staat op dit moment op €4.011,58. En voor zilver betaal je €75,66. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog eventjes de crypto. We kijken nog eventjes naar de bitcoin. Die wordt verhandeld tegen €67.584. En voor een Ethereum betaal je €1.922.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
0: Nee, dat klopt. Dat kan inderdaad niet. Ja, maar we gaan wel de show alvast afsluiten voor je. Het is daar nu wel een beetje tijd voor, want ik ga zo meteen eventjes een mix voor je draaien. Dat is leuk. Dat is iets wat we af en toe eens een keertje gaan doen. Want ik heb een paar hele mooie mixen gevonden. En die zijn gemaakt door Alex Evans. En die kennen we wellicht van Future Records. Original Mixing. In dit geval is het Original Mashups. Je kunt geluisteren naar een mashup. Hè. Dat is twee platen die ze door elkaar geschopt hebben, zeg maar, zo'n beetje. En de ene is Funky Town van Lips Inc. En de andere die is The Power of Love van Huey Lewis and the News. Nou, Alex die heeft ze lekker door elkaar heen geknutseld. Dus daar gaan we even naar luisteren op dit moment. Je luistert naar Future Records in afslag LVC en The Power of Funky Town.
2: All right, guys, listen to this blues riff and beat. Watch me for the changes and try and keep up, okay? You know, Doc, you left your equipment on all week.
3: My equipment? That reminds me, Marty, you better not hook up to the amplifier. There's a slight possibility of overload.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op chiro-fysio.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file. Bijna twee keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke spits vanmiddag. Maar het drukste moment ligt inmiddels gelukkig achter ons. Alles bij elkaar opgeteld staat er in het zuiden van het land nog wel 290 kilometer file. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat 17 kilometer daarvan. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel, dat kost je een half uur extra. De A2 van Utrecht naar Eindhoven, tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Rooster en knooppunt Kerensheide, 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht, de vertraging is een uur. De De A27 Utrecht-Breda tussen Evening en Werkendam, 3 kwartier extra. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp doe je er bijna een half uur langer over. En de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Valkenswaard in de Belgische grens heb je een half uur vertraging. De N397 is de hoogte van Eersel nog steeds in beide richtingen dicht vanwege omgewaaide boom. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
10: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
13: Kuik. Woensdagavond, even na 6 uur. Tijd voor verrekt interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste verrekt interessante platen.

0: Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.
1: Omroep Land van Kuik.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits?

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. 1975.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Ja, en hier in de studio werd het weer 7:08. Fijn dat je luistert naar een nieuwe editie van Memory Lane. En dat op deze regenachtige 13 mei 2026. Aflevering 305. Die is zojuist begonnen met Sweet and Fox on the Run. In 1975. En ja, het heeft niet zo heel veel met een vos te maken. Maar je mag goed naar de songtekst luisteren. Heb je wellicht ook gedaan. De eerste uur, zoals bekend, de 70s en de 80s. En het eerste half uur 1975. Zo net dus de Sweet tot en met 1979. Sluiten we af met een kus. En dan de jaren 80, 1980 tot en met 1983. En zoals bekend, in de tweede uur de 90s en de zeros. Maar voor het zover is nog heel wat meer te doen. We hebben natuurlijk weer 4 nieuwsblokjes. En in het tweede uur, zo rond 8:30, het weetje van de week. Natuurlijk nog de weerberichten op het 8:30 tussendoor. En natuurlijk informatie over plaat en artiest. En dat allemaal tot aan 9:00 vanavond, elke woensdagavond. Natuurlijk niet vergeten Roger te bedanken voor een uurtje non-stop. Verrekt interessante platen. En ik hoop je proberen te vermaken tot aan 9:00 dus. Mijn naam is Helmond Nabuurs en we starten in 1976. Gaan we verder met Julie en Claire. Weer een Frans plaatje. Vorige week hadden we nog Si Je Rame met C'est Moi. En we hebben daar een andere dame, Venise. Elle voulait qu'on l'appelle Venise, gevolgd door een eendagsvlieg van Elvin Bishop. Het gaat weer over liefde. Fooled around and fell in love.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kijk. Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane. 1976.
1: En dat is Memory Lane inderdaad. Feesten met lekkere muziek. Tot aan 9:00 vanavond.
2: Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: Nou, dat waren er dan twee uit het jaar 1976. Alvin Bishop en Eendags Vliegen en Fool Around and Fell in Love. En daarvoor dus Franszalig, Julien Clerc, Venise, Elle voulait qu'on l'appelle. En deze Alvin Bishop, ja, het nummer heeft zelfs ook nog een keer of 9 in de top 2000 gestaan, wel wat langer geleden. Maar met Fool Around and Fell in Love, geboren in Glendale, 21 oktober 1942. En die man, die is er nog steeds. Tenminste, als ik het internet mag geloven.

0: Amerikaanse bluesrock zanger en gitarist die de eerste jaren van zijn leven doorbracht op een boerderij in de Amerikaanse staat Iowa zonder stroom en stromend water. Allemaal goed gekomen als je het zo hoort. En in 1975 verscheen het album Strut in My Stuff. En met deze single Fooled Around and Fell in Love. Het was de enige hitsingle in Nederland en die kwam tot nummer 11 in de nationale hitparade. En wel op 3 april van het jaar 1976. Ja, en daarvoor natuurlijk die Franstalige plaat van Julien Clerc, die in zijn vrije tijd gewoon Paul-Alain-Auguste Leclerc heet. En ook die goede man is geboren op 4 oktober 1947, ook al zo lang geleden dus. Franse zanger zal je ongetwijfeld gehoord hebben. En in de periode 1974 tot 1978 bracht hij in Nederland dus 5 singles uit die de hitparade haalde. In die tijd gebeurde dat nog met Franstalige singles. En zijn eerste single was Si on chante. Maart 1974 was zijn derde single. Die hoorde je daarnet. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Zo heb ik toen nog iets aan mijn Frans van middelbare school. Kwam ook tot nummer 9 in februari 1976. Gevolgd door zijn nummer 1 hit. This Melody. Klinkt niet zo heel Frans als je mij vraagt. En dat 2 weken op nummer 1 stond eind mei en begin juni 1976. Met de prachtige tonen van Jean-Michel Jarre met Oxygen 4 gaan we naar
1: het nieuws van toen.
2: 1976.
0: En dan gaan we naar 4 januari 1976, want toen gebeurde dit. De eerste

0: ik ga het natuurlijk niet helemaal draaien, want dat zou iets te veel van het goede zijn. Maar in ieder geval, de openingstune van de eerste aflevering van Sesamstraat op 4 januari 1976. 6 juni van dat jaar, een aantal maanden opgeschoven, begin van de opstand in Soweto. Na de beslissing van de Zuid-Afrikaanse regering om de helft van alle lessen voortaan in het Afrikaans te gaan geven. 17 juni 1976 test China zijn eerste waterstofbom. En op 28 juni kaapt de PLO een toestel van Air France. Onderweg van vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv. Dat ligt in Israël, dat weten we, naar Parijs. En na een korte tussenstop in Libië wordt het toestel gedwongen door te vliegen naar Entebbe in Oeganda. Vindt jullie het onbemande ruimtevaartuigje de Viking 1? Maakt een zachte landing op de planeet Mars. En op 21 juli van het jaar 1976 wordt de Britse ambassadeur in Dublin, te weten Christopher Ewart Briggs, vermoord door de IRA. Goed nieuws en slecht nieuws is van alle tijden, dat weet je. 13 oktober een Boeing 707 vrachtvliegtuig stort neer op een school in Santa Cruz. Dat ligt in Bolivia. En 100 mensen die sterven, waaronder 93 schoolkinderen. Gaan we door naar 30 november. Daarmee sluiten we dit eerste nieuwsblokje jaar 1976 af. Gaan we naar Almere, waar de eerste bewoners in Almere op 30 november 1976 op een regenachtige dag verhuizen naar deze stad. 25 gezinnen in totaal. En hun nieuwe huizen staan in de wijk aan het Gooimeer, Almere Haven, de eerste die gebouwd werd.
1: Opgevallen bodem van de vroegere Zuiderzee zullen, als het voorgenomen groeitempo wordt gehaald in 1980, al zo'n 4000 woningen bewoond zijn. En waarom trekken veel jongeren hierheen?
2: Nou, alles is nieuw, alles is een begin. Het lijkt me leuk om te helpen opbouwen. Om alles op te richten en al die dingen.
1: Met de Hofjes wordt gepoogd het wonen hier een zekere intimiteit te geven. En de mogelijkheid tot sociaal contact wordt bevorderd door een gemeenschapshuis dat al op de eerste zondag dienst deed als kerkgebouw en dat voorlopig zal blijven doen.
0: Ja, dat was in die tijd natuurlijk allemaal, hè? Dat wat betreft ons eerste nieuwsblokje het jaar 1976 gaan we verder met muziek maken. In dit geval van The Electric Light Orchestra, een oude top 2000 classic. Afgelopen december op plaatsje 81, heel mooi. Gevolgd door een nummer van onze vaderlandse trots, The Golden Earring, Moving Down Life. En dan zijn we inmiddels aangekomen voor wat betreft de muziek in het jaar 1978.

En dit is er weer een uit de categorie... Zo worden ze niet meer gemaakt. De Memory Lane Top 2000 Classic. 1978.

0: De eerste van vier Nederlandse producties. In de 70s en de 80s hier bij Memory Lane. En we komen ze zometeen nog een keertje tegen. De heren van de Golden Earring. Uit Den Haag natuurlijk.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik. 1979.
0: Ja, de eerste die heb je erop zitten. En dan zometeen in 1980 nog twee. En dan wordt er nog een Nederlands productje gedraaid uit 1982. Maar eerst even naar de Verenigde Staten. De heren die wisten het al toen in 1979. Kiss. Sure know something.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9 op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, met Kiss en Sure Know Something in 1979 zitten de 70's er weer op. We begonnen met The Sweet, zo iets na zevende. En The Fox on the Run uit 1975. En daarvoor hoorde je dus Colony Ring en Moving Down Life. En natuurlijk niet te vergeten de top 2000 classic van The Electric Light Orchestra. Afgelopen december op plaatsje 84 Mr. Blue Sky. Die zelfs ooit in het jaar 2001 nog tot plaatsje 42 is gekomen. Maar goed, wat betreft de Golden Earring. Ja, ex-Nederlandse rockband dus uit Den Haag. Opgericht in 1961 en op het moment van opheffing in 2021 de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En op dat moment dus ook een van de langst bestaande bands ter wereld, al vaker gezegd. De heren Barry Hay, Cesar Zuiderwijk, George Kooijmans, helaas niet meer onder ons. En Rinus Gerritsen, die vormden dus deze vaderlandse trots. En Moving Down Life, het eerste nummer van het album, de LP toen nog, Grab It For A Second, in 1978. Die kwam dus tot nummer 20 in de nationale hitparade op 11 november van dat jaar. Fijn dat je luistert naar Memory Lane. Mijn naam is Helmut Nabuurs. Inmiddels is het bijna 8 minuten over 7:30. En maken we het sprongetje naar de jaren 80.
0: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
2: En dat doen we met een andere vaderlandse trots. Waarvan twee bandleden helaas niet meer onder ons zijn te weten. Pim Koopman en Frank Papendrecht, maar daarover later meer. We hebben het over Diesel. Vergeten pareltje uit 1980 kwam toen tot nummer 33. Op 29 september van dat jaar. En het is Polderpop van de bovenste plank gevolgd door nog eentje. Zo'n topper van de heren die ik daarnet noemde, de Golden Earring. Ook in 1980 de Langblown Animal.
0: Van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
0: Dit is Memory Lane 1981.

0: Omroepland van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En Memory Lane. Vergeten parel.
1: 1980.
2: Dit is Memory Lane. Met Nederpop van de bovenste plank.

Ja, dat gaat niet helemaal goed. We doen het gewoon even anders. We gaan even door met Renéetje. En dan veranderen we de volgorde gewoon. Komen gewoon terug. Maar ook dit is Nederpop van de bovenste plank. High time you went. 82.

De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.

0: gedaan?
1: Ik had een vastloper en dat komt eigenlijk niet zo heel vaak voor. Maar geen enkel knopje deed het nog. Dus we hebben al heel wat mooie muziek over moeten slaan. Maar goed, wat betreft het nieuws gaan we gewoon even doen.
2: Het nieuws van toen. 1981.

Ja, dat kan natuurlijk altijd gewoon doorgaan. 30 januari 1981, de dagboeken van Anne Frank. Die blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort. Voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. 6 maart, heel ander nieuws in de rechtbank in de Duitse stad Lübeck. Daar schiet Marianne Bachmeier, de vermoedelijke moordenaar van haar 7-jarige dochtertje, dood. En op 3 april van dat jaar in de hoofdzakelijk door Albanese bewoonde Joegoslavische provincie Kosovo. Daar wordt de noodtoestand uitgeroepen en de Albanese die strijden al geruime tijd voor autonomie. Die de centrale regering evenwel niet bereid is te verlenen. En op 7 juni Israëlische vliegtuigen die bombarderen de Iraakse kernreactor in Oos-Irak. En dan sluiten we dit tweede nieuwsblokje aan 1981 af op 1 augustus. Met het New Yorkse kabel-tv-station MTV. Dat begint 24 uur per dag muziek uit te zenden. En schept zo de behoefte aan videoclips bij grammofoonplaten. Ja, 2 woorden uit een heel andere tijd. En dan sluiten we dit tweede en nieuwsblokje af op 10 augustus van het jaar 1981. En dat doen we dan 5 dagen lang blokkeren binnenvaartschippers de Nederlandse waterwegen om een betere regeling voor de vrachtverdeling af te dwingen. En politie en marine die bestrijden de chaos met harde hand en de schippers die moeten hun actie staken zonder dat resultaat is geboekt. Ja, na al dat gepauzeren is het inmiddels bijna 8 minuten voor 8 hier bij Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd, het feestje der herkenning met stilte op de radio. Dan gaan we gewoon eerst even naar het jaar 1983. En dan probeer ik zometeen nog even terug te keren naar het jaar 1980. Want die diesel was op.

0: Lil Steven and the Disciples of Soul uit 1983. And Forever.
1: En Memory Lane. Vergeten pareltje. 1980.
0: Ja, een kinderhand is gauw gevuld, want hij doet het. En we sluiten af in 1980. Even terug in de tijd met muziek van Diesel. Sausalito's Summer Night. Dan hoop ik je zometeen te mogen begroeten in het volgende uur. Met George Michael, 1990. Praying for Time.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Loosdrecht geldt een noodverordening rond het gemeentehuis na eerdere ongeregeldheden rond de asielopvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. Maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties... Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. 1990.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: En na al dat gefeest in het eerste uur werd het hier ook 8:10. Fijn dat je luistert naar het tweede uur. De 90s en de Zero's bij Memory Lane. Die ik vandaag heel rustig opende met George Michael in de tweede uur. Dus met Praying for Time. Wel treffend als je mij vraagt op deze mooie 13 mei 2026. Het regende vandaag veel. Zo ook in het vorige uur. In ieder geval dit uur 10 voor je uitgezocht. We sluiten af het eerste half uur in 1997 en het tweede uur beginnen we in 2005. En sluiten we af in 2008, zo rond 8:55 zal dat zijn. In ieder geval heel wat moois voor je klaarstaan. Onder andere nog een aantal vergeten pareltjes en een eendagsvlieg. Natuurlijk, twee nieuwsblokjes te weten, het jaar 1997... en dit jaar 2006. En we hebben natuurlijk ook nog het weetje van de week, zoals ik dat beloofd heb in het begin van deze uitzending. Mijn naam is Helmut Nabuurs. Bij je tot 9:00 vanavond. Elke week bij Omroep Land van Kuik. Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Die we vervolgen met Sting. En hoe treffend heeft je het ook weer over tijd. All This Time. Omroep Land van
0: Kuik. Dit is Memory Lane. 1991.
1: Ik had het eigenlijk een beetje kunnen weten. Het was Praying for Time. En nu is het weer All This Time uit 1991. Gevolgd door muziek van Tom Robinson. Vergeten paardje uit 1994. Ook weer zo'n treffende titel. Want die heet Heart.

0: Tom Robinson is allemaal moeilijk hier bij Memory Lane. Zo rond 8:50. Goeie man wordt op 1 juni alweer 76 jaar oud. Geboren in Cambridge, 1 juni 1950. Britse zanger dus. Die we natuurlijk kennen van zijn grootste hit. In Nederland begin 1984. Altijd doen, listen to the radio, Atmospherics.
1: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleine hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
0: Ja, en de plaat Listen to the Radio die was dus op vrijdag 20 januari 1984. Waar blijft de tijd? Veronica Alarmschijf op Hilversum 3 toen nog. Werd een groot hit in de destijds. 3 hitlijsten op de nationale publieke popzender. En de plaat bereikte de 3e positie in zowel de Nederlandse top 40 als de Tros top 50. Want die hadden we toen nog. En de 17e positie in de nationale hitparade van toen. Ja, het vergeten pareltje Hart dat je daarnet hoorde is afkomstig van het album Love Over Rage. Ook een hele mooie titel. Ook uit dat jaar 1994 dus, waar het de tweede track is. En dat gezegd hebbende zijn we om exact 8:50 toe aan.
1: Het nieuws van toen. 1997.
0: In januari in Hebron raken 6 Palestijnen gewond wanneer een Israëlische soldaat zijn automatisch geweer leegschiet op een plaatselijke groentemarkt. En op 27 januari wordt er ontdekt dat Franse musea maar liefst 2000 kunstwerken bezitten die door de nazi's werden gestolen. 10 mei van dat jaar 1997 dus stelt koningin Beatrix de Maaslandkering officieel in gebruik en de deltawerken zijn daarmee voltooid. 23 juni, een groot deel van Midden-Nederland wordt getroffen door een stroomuitval. En augustus zorgt voor een recordhit in Nederland en sinds het begin van de weermeting in het jaar 1706. Is het in augustus nog nooit zo warm geweest. Want de gemiddelde temperaturen 20,5 graden Celsius die liggen dus veel hoger dan normaal. 16,7 graden. Ja, wat is normaal? Dat is natuurlijk een relatief begrip. 11 december sluiten we dit nieuwsblokje af op 11 december met het verdrag van Kyoto. Stelt richtlijnen voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. En op 13 december in de Oosterparkwijk in Groningen breken rellen uit. En een groep van zo'n 60 jongeren die maakt zich schuldig aan brandstichting en plundering. En de politie grijpt eerst niet en vervolgens te laat in. Wat gaat vandaag de dag wel anders? Als ze roepen al heel snel, ja, wat wil je nou eigenlijk van mij? Nou, dat wist Monaco al in 1997. De ene dag vliegen vergeten pareltje. What do you want from me? Gevolgd door een vergeten pareltje van Texas. Uit Schotland komen ze om de verwarring nog groter te maken. Met de Black Eyed Boy.
1: De Memory Lane. Eendagsvlieg. 1997.
0: Ja, dat is altijd wel weer een plaatje om heel vrolijk van te worden. Monaco. Mijn naam is Gabo Nabius. Fijn dat je luistert naar Memory Lane.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Met Texas en de Black Eyed Boy, vergeten paardje uit 1997. En daarvoor dus, een dag vlieg en ook een vergeten paardje zonder hitnotering Monaco. What Do You Want From Me sloten we de jaren 90 af. Ja, Texas dus, Schotse popgroep, afkomstig uit Glasgow. Opgericht door Johnny McElhone in het jaar 1986. En hun eerste single was I Don't Want A Lover, dat in Nederland in 1989 niet verder kwam dan een schamele 50 plaats in de nationale hitparade van toen. En in 1997 maakten ze een comeback met Say What You Want van hun album White on Blonde. En in Nederland bleef het succes voor deze single dus beperkt tot nummer 35 in april 1997. Waarmee het dus een vergeten paardje werd. En zo ook dus de opvolger die je daarnet hoorde, Black Eyed Boy. En die wist dus de bovenste 50 van de hitparade niet te halen. Dat gezegd hebben, dan zijn we toe aan.
0: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
2: En het weetje van de week gaat in dit geval over niemand minder dan Pim Fortuyn. Geboren in 1948, overleden in het jaar 2002, begon zijn veelzijdige carrière als student. Sociologie was het wat hij studeerde in Amsterdam en hij doseerde in Groningen dus marxistische sociologie en promoveerde bij filosoof en historicus Ger Harmsen. Aanvankelijk was hij lid van de Partij van de Arbeid, maar stapte later over naar de VVD. En gaandeweg maakte hij naam als islamcriticus. Daar hebben we er meer van hier in Nederland. En in 2001 werd hij politiek actief als lijsttrekker van de partij Leefbaar Nederland, die dus een groot succes boekte met de gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2002. En op 6 mei van dat jaar werd Fortuyn dus vermoord door een linkse activist. En Fortuyn werd onder massale belangstelling dus begraven op 10 mei 2002 in Driehuis. Na een mis in Rotterdam. Dat dus, weet je nog, het weetje van de week over Pim Fortuyn. En zijn begrafenis op 10 mei van het jaar 2002 dus. Fijn dat je luistert naar Memory Lane. We maken het sprongetje naar de zeros. En dat doen we in dit geval naar het jaar 2005. Met U2. Wel eens vaker gedraaid hier in Memory Lane. The City of Blinding Lights. Gevolgd door een vergeten paardje zonder hitnotering. Daar hebben we er vandaag een hele hoop van. Ook een prachtplaatje uit het jaar 2006. Snow Patrol. You're all I have. In alle bescheidenheid.
0: Omroepland van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroepland van Kuik. Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane 2000.

0: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kuik.
1: Vier vergeten pareltjes in de 90s en de zeros. En dit was de laatste. You're All I Have van Snow Patrol uit het jaar 2006. Zonder het notering. En dan net, natuurlijk in de 90s, hadden we Texas met de Black Eyed Boy. Ook geen hitnotering. Monaco met What Do You Want From Me. Tevens eendagsvlieg, zonder hitnotering. En een hele bescheiden hitnotering was voor Tom Robinson met Heart. In 1994, want die kwam niet verder toen dan nummer 43 in de hitparade van toen. Zometeen muziek van een Britse indie rockband uit Leeds. En dat ligt in Engeland. Met een hele bijzondere naam, want ze kozen de naam Kaizer Chiefs van het Zuid-Afrikaanse voetbalteam, de Kaizer Chiefs met een Z. Waarvoor ooit Lucas Radebe uitkwam, die later speelde voor Leeds United. Maar je hoort zometeen muziek van de Kaizer Chiefs, Ruby.
0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane 2007.
1: Ja, alsof het dan nog niet genoeg is. Na Ruby nog zo'n hele mooie. Dan wel ook even een beetje op de stevige tour van de Kings of Leon. En dat ligt volgens mij in Spanje 2008. Sex on Fire. En daarmee werd het 14 minuten over 8:30. Dus bijna 8:45 bij Memory Lane. Inmiddels aanbeland in het jaar 2007 wat betreft de muziek. We gaan zo langzaam naar het einde toe.

0: Hij is weer een beetje wakker. Kings of Leon uit 2008. Sex is on fire. Daarmee werd het bijna 10 minuten voor 9. Fijn dat je luistert naar het wekelijkse feestje de herkenning. Want je hebt nog wat van me te goed. En dat is deze.
1: 2006.
0: 1 februari het eerste onbemande tankstation langs een Nederlandse snelweg wordt geopend aan de A7 ter hoogte van Jouren. En dat ligt in Friesland. 18 februari 2006. U weet het nog. Deense katoenrellen bereiken de Noord-Nigeriaanse stad Maiduguri. Waar moslims meer dan 50 christenen doden en talloze kerken en andere gebouwen verwoesten. En op 4 april 2006 grote delen van Centraal-Europa. We weten Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Roemenië die hebben te maken met zware overstromingen. 12 juli. Het leger van Israël valt het zuiden van Libanon inderdaad door Hezbollah. 2 Israëlische militairen ontvoerd zijn. En op 10 augustus voorkomt Scotland Yard. Met een grootschalige arrestatie van 24 Britse moslims. Dat terroristen met vloeibare explosieve aanslagen plegen op vliegtuigen die van Londen naar de Verenigde Staten vliegen. En op 6 september de Amerikaanse president Bush. Die geeft toe dat de CIA, oftewel de geheime dienst, Central Intelligence Agency, verdachten van terrorisme in geheime gevangenissen buiten de Verenigde Staten opgesloten heeft gehouden. Maar verklaart tevens dat daar nu een eind aan zou zijn gemaakt. Natuurlijk. En dan sluiten we af op 8 december. Het viel nieuwsblokje. Het jaar 2006 met de Wii van Nintendo. Die werd uitgebracht in Europa.
1: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
0: Als je dit hoort, dan weet je dat we toegekomen zijn aan het einde van deze uitzending. Maar dat doen we nog even met wat info over de Kaizer Chiefs. Want daar had ik het net over, Lucas Radebe, die later speelde voor Leeds United. Een voetbalclub uit de stad waar de Chiefs dus vandaan komen. En de opvolger van het eerste album, Yours Truly, Angry Mob. Wat een bijzondere titel werd op 23 februari 2007 uitgebracht. En de 5e single Ruby is de eerste en tot nu toe grootste hit geworden hier in Nederland. Kwam tot nummer 7 in de hitparade en in thuisland Engeland. Dan werd het de eerste nummer 1 hit van de band, de Kaizer Chiefs dus. Met een S. Genoemd naar het Zuid-Afrikaanse voetbalteam Kaizer Chiefs. Met een Z. Ja, nou komt die jong nog. Want we hebben nog Odell, Laurie, Blue, Atkins. Gaat allemaal een beetje moeizaam vandaag. Zou wel aan het weer liggen, denk ik. Want we sluiten zometeen af met Chasing Pavements. Want die had je nog te goed voor me. En dat is de laatste plaat van deze Memory Lane. Adele, Laurie Blue Atkins, heel lang niks meer van gedraaid hier in Memory Lane. Geboren op 5 mei 1988, dus Britse popzangeres. Die in 2008 bij het grote publiek doorbrak met haar album 19. En haar eerste single Chasing Pavements. En haar derde single en latere nummer 1 hit in april 2009 was Make You Feel My Love. Dit was Memory Lane. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe. En hopelijk een eentje die heel gladjes gaat verlopen. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Klusbedrijf JSW.
4: De nummer 1 in Ercoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
4: Klusbedrijf JSW.
6: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
7: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
10: Dit is het nieuws. Goedenavond. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien. Lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja.
15: Ja.
13: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij een noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Looslicht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Loosrecht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een groter gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Music.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijf jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties, zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. In de Filipijnse Senaat klonken tientallen schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof vaardigde een arrestatiebevel uit vanwege zijn rol in de War on Drugs van voormalig president Duterte. De la Rosa ontkent de aanklachten en schelde in zijn kantoor. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog met Iran. De gesprekken met president Xi zijn vooral symbolisch, met handelsdeals verwacht. China hoopt dat Trump de grote wapendeal met Taiwan vertraagt, wat een belangrijke winst zou zijn. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt, meldt president Zelensky. De Russen lanceerden 800 drones gericht op spoorwegen en infrastructuur. Polen stuurde straaljagers uit, Slowakije sloot de grens en Hongarije riep de Russische ambassadeur op het matje. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bring Me In is de lead single van Sam Felder's aankomende album People Watching. Hij nam een nummer op samen met Olivia Dean en het duet gaat over loslaten en vertrouwen. Sam smeekt Bring Me In als een wild paard. Olivia biedt rust en balans in een chaotische relatie.
1: Now let go of everything I love.

0: Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. See how y'all groove to this.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Omroep Bland van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Bland van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne "Blijf jouw bedrijf draaien in een noodsituatie" gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties, zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC... die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus... niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt... niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal... en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats... en was eerder burgemeester van Terneuzen... waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren.